golden hunt. Dr. Martin Kroes kocht een baardapen, melkboer en hondenhaar.

nikken. Kippenborsten, hangtieten. Winterhanden, bofkonten, bierbuiken. Paardenreten. Voetbalknieën. Stalbenen, wildijen, klapkuiten, zweetvoeten, tenenkazen. Billenjoden,

Spijker laarzen, zeurkousen, lolbroeken, watertanden, droogkloten, binnenschippers, buitenspelers, misstanden.